0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden, met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Tax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
4: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
5: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
6: Je ziet ons niet.
7: Maar je hoort ons wel.
8: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
9: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13

0: inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: This is your station for the best classic hits.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse kabinet vindt dat Spanje alles moet doen om de grens bij de Spaanse exclaven Ceuta te beschermen. Buitenlandminister Tom Berendsen schreef dit op X nadat binnen 24 uur bijna 50.000 migranten Ceuta binnendrongen, onder meer zwemmend of via hekken. Berendsen sprak zowel zijn Marokkaanse als Spaanse collega over deze zorgelijke situatie. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Balah hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Dit gebeurde ondanks een eerder staakt het vuren. De Amerikaanse president meldde een historische overeenkomst over ontwapening van Hamas, maar details ontbreken nog. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. Madonna trad in de nacht van zaterdag op zondag op tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live Amsterdam. Ze begon rond 2:30 s'nachts, bijna een uur later dan gepland, en zong 7 nummers. Kylie Minogue was een onverwachte gast. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Fabulous 50s Radio Show.
3: Hello there, welcome along to this week's Fabulous 50s Radio Show. I'm Paul Peters and Jeff is just putting his handkerchief away because I said to him, are you ready? We're just about to go on the air. He takes out his handkerchief and starts blowing his nose. Are you ready now?
4: Yes.
3: Oh, good. Well, we'll start.

0: I've said it.
1: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. Nederlandse politie jaagt steeds vaker op landgenoten die vanuit Spanje opereren, waar Nederlandse criminelen hun uitvalsbasis hebben. Ze waren betrokken bij het grootste XTC-lab en de grootste cocaïnevangst ooit in Spanje. Op een bedrijventerrein in Amposta trof de Spaanse politie zomer 2025 dat XTC-lab aan, in een verlaten loods met nieuwe bewakingscamera's. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Balah hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Dit gebeurde ondanks een eerder staakt het vuren. De Amerikaanse president meldde een historische overeenkomst over ontwapening van Hamas, maar details ontbreken nog. Bij een explosie in een steenkolnijn in Zuid-Pakistan zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De ontploffing vond plaats diep onder de grond. Reddingswerkers zijn ter plaatse om slachtoffers te bergen en te zoeken naar eventuele overlevenden. Over de exacte oorzaak van de explosie is nog geen duidelijkheid.
3: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog, met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Nederlandse politie jaagt steeds vaker op landgenoten die vanuit Spanje opereren, waar Nederlandse criminelen een uitvalsbasis hebben. Ze waren betrokken bij het grootste XTC-lab en de grootste cocaïnevangst ooit in Spanje. Op een bedrijventerrein in Amposta trof de Spaanse politie zomer 2025 dat XTC-lab aan, in een verlaten loods met nieuwe bewakingscamera's. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. 7 caravans zijn vanochtend vroeg verwoest bij een brand op caravanpark Het Landje in het westelijk havengebied in Amsterdam, waarbij dikke rookwolken tot in de wijde omtrek zichtbaar waren. Het terrein waar zo'n 40 stadsnomaden wonen werd ontruimd. Niemand raakte gewond. De brandweer was nog uren bezig met nablussen. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti, ronde teksten en een doodshoofd. De politie heeft het monument afgezet met politielint. Het tijdstip en de achtergrond van de actie zijn nog onbekend. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog, met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden, bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: vrolijk zomersliedje om deze show mee te beginnen. Dit was Fantastiek, vijf man onder de naam Fantastiek natuurlijk. Het nummer heette Costa Blanca.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend van 10.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede zondagmorgen toegewenst. Ik hoop dat je weer zit te genieten van het ontbijt. Ik doe het wel. En natuurlijk de lekkere koffie erbij. En natuurlijk mooie muziek. Ik heb weer van alles uitgezocht, dus ik ga er weer wat leuks van maken. Er zijn wat verzoekjes binnengekomen, die zet ik ertussen. Dus we maken er wel wat moois van. En wat was het van de week weer heet, hè? Maar ik wou maar beginnen met een nummer van Emily Harris. Komt uit 1976. Het nummer heet Together Again.

0: Kelly Lou Harris, ja, een Amerikaanse countryzangeres, volkszangeres en songwriter. Die vooral in de jaren 70 successen kende. Ze heeft met zeer veel bekende artiesten uit de country- en folkwereld samengewerkt.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Ik hou het toch maar op Breakfast in Hantemhuizen. Maar in ieder geval, Breakfast in Amerika is een nummer van de Britse band Supertramp. En het is de tweede single van hun zesde gelijknamige studioalbum uit 1979.
1: De Evergreens. De hits die iedereen meezingt. Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Noord-Ierse zanger Vögelsjarki met A Good Heart. Hiermee scoort Vögelsjarki zijn eerste hit in Nederland. De voorganger hiervan, Listen to Our Father, kwam in september 1984 niet verder dan de tipperaden. Ja, kijk eens aan. Meatloaf uit 1978 met de dikke hit die ze toen... eigenlijk was dat hun debuutnummer Paradise by the Dashboard Light.

0: blijft ook mooi om die videoclip te zien. Paradise by the Dashboard Light is een rockhit uit 78 van de Amerikaanse zanger Meatloaf. Op de plaats zong hij het lied met Alan Foley. Maar in de bekende videoclip playbackte zangeres Carla De Vito het nummer. De tekst en muziek is van Jim Steinman. Paradise by the Dashboard Light is afkomstig van het debuut studioalbum Bat Out of Hell uit 1977. In augustus 1978 werd het nummer voor eerst in de Verenigde Staten en Canada op vinylsingle uitgebracht. En op 27 oktober volgden Europa, Oceanië en Japan.
1: Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Bugles met Video Killed the Radio Star. Dat is de videoclip waarmee de Amerikaanse televisiezender MTV het programma startte. En daarmee de eerste muziekvideo die daar vertoond werd. Het werd daar uitgezonden op 1 augustus 1981 op 0 uur om zo te zeggen. Het was ook de miljoenste video-uitzending op MTV op 27 februari 2000 om 3 uur in de nacht. De videoclip toont in het laatste stukje ook de filmcomponist Hans Zimmer bij de modulaire synthesizer. Hij had eerder met de Bugles muzikanten gewerkt als onderdeel van de Camera Club Band. Nou ja, het zou natuurlijk heel wat worden, al die videoclips. Het heeft ook heel wat jaartjes geduurd, maar ja, de radio heeft ze toch weer gewonnen, gelukkig.
1: Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

0: Maar we kennen haar allemaal van How Many Times en Good News. Maar dit was een hele eer om samen met Gary Brooker, de leadzanger van Procol Harum, het duet Two Fools in Love te zingen.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Mary is een lied van de Zweedse hardrockband Europe. Het is de derde single van hun derde studioalbum The Final Countdown uit 1986. In januari 1987 werd het nummer eerst op het Europese vasteland uitgebracht. Prachtig nummer om weer een keer te horen.
1: De Gouden Vond kan af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe of Flashback.

0: Zoals schreef Leningrad na een ontmoeting met een Russische clown genaamd Viktor Razinov. Die hij ontmoette op tournee in de Sovjet-Unie in 1987. In het nummer worden belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Joel en Razinov met elkaar vergeleken. Om de culturele verschillen en overeenkomsten tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie te laten zien. In het nummer beschrijft Joel het leven van Razinov als een van de vele Sovjet-kinderen die hun vader verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Specifieker tijdens het beleg van Leningrad. Tegenwoordig Sint-Petersburg. Hij werd soldaat in het Rode Leger, dronk wodka om de pijn te verlichten en werd uiteindelijk een circusclown die Russische kinderen blij maakte.
1: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe.
2: De allerbeste gouden ouwe. Radio Emmeloord. AM 747.

deze wereldwijde grote hit SOS is geschreven door Benny Andersson, Björn Ulvaeus en manager Stig Andersson. Die laatste koos de titel. De teksten die hij had aangeboden werden herschreven door Ulvaeus. SOS hoorde bij de eerste drie nummers die werden opgenomen voor het album ABBA. Ondanks de aanstekelijkheid van het nummer werd het niet de eerste single. In Zweden werd gekozen voor So Long en in Europa voor I Do, I Do, I Do, I Do. SOS heeft vele fans in de muziekwereld, onder andere John Lennon en Peter Townsend hebben allebei verklaard dat het een van hun favoriete popplaten was. Nummertje van Minnie Riperton vind ik toch ook wel weer eens een keer mooi om te draaien met haar hele hoge stem. Loving You komt uit 1975, hetzelfde jaar als SOS.

dat kon ze hoog, hè. Nou, Love You is een lied van de Amerikaanse zangeres Minnie Riperton. Het werd op 18 januari 1975 uitgebracht als vierde single van haar tweede soloalbum Perfect Angel. Met als B-kant The Edge of a Dream. Het lied is medegeschreven door Riperton's echtgenoot Richard Rudolph. Die het ook samen produceerde met Stevie Wonder. Love You werd op 5 april 1975 een nummer 1 hit in de Billboard Hot 100 en kwam tot nummer 3 in de R&B chart. In de eindlijst van 1975 haalde het de 13e plaats. In de Engelse hitlijst kwam het lied tot nummer 2. In Nederland werd de 6e plaats gehaald en bereikte het de 82e plaats in het jaaroverzicht van 1975. En dit is Fleetwood Mac met het nummer Big Love.

Like Love is geschreven en gezongen door gitarist Lindsey Buckingham. Het was de eerste single van Fleetwood Mac in 5 jaar tijd. Buckingham schreef het nummer oorspronkelijk voor zijn derde soloalbum, maar in plaats hiervan kwam het Fleetwood Mac album Tango in the Night uit. Het nummer kenmerkt de productie van het album, met de herhaling van de uitwisseling welke te lijken worden gezongen door Buckingham en zangeres Stevie Nicks. Buckingham zong echter beide delen. Zijn stem werd gesampled en aangepast zodat deze zou lijken op een vrouwenstem. Hij vertelde hierover: het was vreemd dat zoveel mensen zich afvroegen of Stevie met mij meezong. Dat was dus niet het geval, maar prachtig nummer om weer een keer te horen. Ik had nog eentje van Brad klaar, maar ik denk dat dat moeilijk wordt. Ik heb weer met veel plezier een stuk wat mooie platen uit kunnen zoeken en draaien. Bedankt voor de verzoekjes die ik kreeg, die ik er ook tussen heb gezet. Wat de Sunday Morning Breakfast Show betreft ben ik er aanstaande zondag weer. Straks nog veel plezier met alle andere programma's op de radio. Maar het is ook wel even lekker weer nog om erop uit. Ja, af en toe weer eens een buitje, maar het gaat verder vrij goed. Het zonnetje er wat bij, wat wolkjes. Nou, een beetje wisselvallig of van alles wat. Tot volgende week.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vanochtend om 16:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn 2 doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En Hongarije heeft de kerncentrale Pax volledig stilgelegd door extreem laag water in de Donau tijdens de aanhoudende hittegolf. Voor het eerst in 44 jaar staat de centrale, die eerder al op verminderde capaciteit draaide, helemaal uit. Premier Peter Magyar riep burgers en grootverbruikers eerder al op stroom te besparen. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: al vuur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn twee doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Jamming Oldies. Hier, Radio Emmeloord.

0: Ja, het piept een klein beetje, vrienden. Het komt, de studio is opnieuw ingeregeld. En dat betekent dat sommige dingetjes nog niet helemaal goed staan. Excuus daarvoor. Het was Desmond Dekker en de Aces.
1: Mark Bodegraven.
0: En het zijn de Moody Blues. En just a singer in a rock'n'roll band.

nam je mee terug naar het jaar 1972. Bata Ilić, hij was geboren in Joegoslavië. Ging studeren, heeft best een hoge graad gehad. Want hij filologie deed hij. En hij kon ook Engels en Italiaans. Maar ja, zoals vaak, dan komen ze iemand anders tegen. En de balans.

Ja, het blijft altijd een heerlijke plaat. Als we met de Drive-In Show in het land zitten, vrienden. Deze opname van Gloria Gaynor, I Will Survive. Never Can Say Goodbye, dat was ook een hele grote hit voor haar. En een beetje een vergeten hit is bijvoorbeeld Welcome By en How High the Moon. Maar goed, dat draaien wij wel eens hier bij Radio Emmelo. Dus hou ons gewoon aan, dan komen die plaatjes absoluut voorbij in het programma. Uit de archieven van Dick Offringa zijn we gedoken.

Nou, muziek van Cilla Black, vrienden. Niet zo vaak op de radio. Something tells me. Maar wat er gaat gebeuren, geen idee waar ze het over heeft. Maar goed, duiken ze nu dan in de persoonlijke archieven van directeur, eigenaar, niemand als anders zijn, Dick Opringa. En daar komen nog wel juweeltjes voorbij. We hebben er nog zometeen eentje voor je klaarstaan van Louis Armstrong. Ja, dat is ook leuk om die weer eens even voorbij te laten komen. En eigenlijk heb ik nu iets wat ik denk van, nou, zullen we dat nu instarten of zullen we dat niet? Goed, ik zet gewoon de schuif open, druk op de knop en dan gaan we kijken. Inderdaad.

Has Broken. Muziek van niemand anders dan... Cat Stevens, vrienden. Ja, eigenlijk is het een bijzonder verhaal. Hij is namelijk geboren uit een... Zweedse moeder. Ja, dat zeg ik helemaal goed. Een Cypriotische vader. Hij heet eigenlijk Steven Dimitri Georgio. Nou, dat is natuurlijk voor een artiest veel te lastig om die naam te hanteren. Dus dat werd natuurlijk Cat Stevens. En in het jaar 2004 besloot hij om een andere naam aan te nemen. En ook zich te verdiepen in de islam. En dat werd Yusuf Islam. Hij had eigenlijk zijn grootste hit had hij echt in de jaren 70. Radio Emmeloord, luister je naar. We zenden uit op de AM 747, DAB+. En ook natuurlijk streaming audio via onze website. En ook via de andere diverse sites zijn wij overal te beluisteren. Wil je reageren? Je bent van harte welkom om dat te doen via de website.

0: Kijk even naar de technicus, maar we hebben het idee dat dit niet helemaal de juiste kwaliteit is die we willen dragen. Gewoon zo even kijken wat er aan de hand is. We hebben gewoon een andere muziek al voor je klaarstaan van de Dishimens Band.
1: Ja,
0: we staan nergens voor hier bij Radio Emmeloord.

band was altijd bekend om zijn live optredens. Dat was één groot feest. En dit was een van de grotere hitjes, A Matter of Fact. Nou, we gaan kijken of het nu wel gaat lukken met Elvis Presley. Ja,

Blijft een bijzondere mooie opname natuurlijk van Supertramp en Dream hier bij Radio Emmeloord. Programma, ja, Music Memories, maar dat wist je al natuurlijk. We gaan weer even terug naar de 60's toe, vrienden. Ja. Daisy Doshi, Dickie McIntyre en die grote hit van Last Night in Soho.

0: was Johnny Guitar Watson. Vrienden en zoals zo vaak, ook bij hem gebeurde het dat hij stierf in het harnas. Hij trad op in Japan en kreeg een hartaanval. En dat heeft hij helaas niet overleefd. Radio
1: Emmerloo. Dig, man. There goes Mac the Knife.

zoals gezegd, uit de diepe archieven van niemand anders dan directeur-eigenaar Dick Offringa kwam deze mooie opname van Louis Armstrong en Jack the Mike. Mac the Knife, laat ik het goed zeggen, zo is de titel natuurlijk. Richting alweer van het einde van dit uur bij Radio Evaluator, programma Music Memories. Maar eerst nog even een beetje swingen met Casey.

persoonlijk ook heel erg van de zomer, vrienden. Ja, andere mensen zijn weer helemaal gek van de wintersport. Maar nee, ik zelf hou meer een beetje van de zon. We gaan zoals gezegd naar richting van nieuws en weer. En de laatste vocalis van Barry White. What I'm Gonna Do.

0: wijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 4:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.

0: zomerse plaat hier op Radio Emmeloord gedraaid. Goedemiddag allemaal.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: Zo, het is even over de klok van 1 uur op de zondagmiddag. U staat afgestemd op Radio Emmeloord. Muziek vanaf de polder, onder de molder. Ja. Mijn naam is Peter Nijdam. Zoals gebruikelijk op dit tijdstip gaan we weer een uur lang gezellig plaatjes draaien, vrienden. Op 45 ronden per minuut. Ik heb alweer een leuke selectie uitgezocht. En daar kunt u zo meteen getuige van zijn. Nou, waterwereld u ook luistert. Te land, te zee of in de lucht. Dit is Radio Emmeloord. In het noorden van Nederland ontvangen via de goede oude middengolf AM747 en wereldwijd via de diverse streams. En in de polder uiteraard via DAB+. Jawel.

0: digitale radio. En dat klinkt allemaal, toch wel lekker allemaal, hè? Nou, ik heb een boel platen klaargezet. Ik zou zo zeggen, laat me gewoon lekker aanstaan hier op de gouden oude zender Radio Emmeloord.
1: Radio Emmeloord. Met de beste gouden ouwe.

plaatje van Fredo Sharkey. Dat was de opvolger van A Good Heart, waarmee hij een groot hit scoorde in het jaar 1985 was het. En voorheen zat hij in de punkband The Undertones. En hij scoorde een grote hit met A Good Heart uit 1985. Jawel, leuk om dit nog eens een keer weer zo te draaien, vrienden. En dit is UB40.

0: Kings en Waterloo Sunset. Voorafgegaan door UB40 en Red Red Wine. Van die lekkere gouden oude plaatjes, die mogen we hier graag draaien hoor. Op Radio Emmeloord uiteraard.
1: Weet je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloord. AM 747.

Because You Are Leaving. Of Are You Leaving? Spaans-Engelse zangeres Jeannette, die hiermee een toch wel een aardige hit scoorde, vrienden. Uit lang vervlogen tijden. Het is bouwvak, vrienden. We hebben allemaal vakantie. We zitten lekker op de camping rondom het zwembad. En nu George Baker op de radio. En sing a song of love.

Sing a Song of Love. Het klinkt uiteraard altijd lekker op zo'n zomerse dag als vandaag. De George Baker Selection, natuurlijk gedraaid. De volgende, iets leuks van het streektaalduo. Erg bekend in Groningen en Drenthe. P. Daalhemmer en Roy Rienes. Hier zijn ze nog eens een keer weer met hun hit Baukelien.

Pedaalemmer en Roy Rienes samen met de Containers uiteraard. Destijds begonnen als straatzangers in de stad Groningen. Rondom de Grote Markt en in de Herenstraat uiteraard. En momenteel nog steeds erg populair in stad en ommeland.

fijn zomersplaatje deze, hè? Van Ryan Paris uiteraard. En La Dolce Vita gedraaid hier op Radio Emmeloord. En we blijven nog even in de zomerse taferelen hangen, vrienden. Want dit mocht er ook zijn uit lang vervlogen tijden. Lobo en de Caribbean Disco Show.

Caribbean Disco Show. Het singeltje ooit nog eens een keer meegenomen tijdens een vakantie uit Spanje. Vanuit het warenhuis El Corte Jingles in Barcelona was het destijds. Voor maar liefst 50 pesetas, Spaanse pesetas. En volgens mij was dat omgerekend in Nederlands geld 1 gulden 50. Dus dat was een koopje als het ware. Ja. Easy Living nu, Uriah Heep.

plaatje dit, hè? The Man Mountain van de groep Bow Wow Wow. En dit komt trouwens, Nederlandse formatie Revelation Times met een special guest Ruud Gullit. Behalve voetballer kon hij ook nog zingen. Hier is South Africa.

klassieker uit lang vervlogen tijden, dit Dirty Old Man. Uiteraard de Three Degrees, de zogenaamde Philadelphia Sound. En daarvoor heb ik nog een nummertje op de draaitafel leren. Iets leuks van Intruders en de prachtige She's a Winner.

0: Queen of Sheba. Zekers. En de volgende vrienden, iets leuks, ook uit 1983 van de Shorts. En come on, Stefan.
1: Herinnert u zich deze nog?

destijds nog op nummer 1 gestaan in de Nederlandse top 40. Hey vrienden, ik ga er van tussen, want het loopt alweer aardig richting het einde van de uur. 2 uur op de zondagmiddag. De weersverwachting is voor vandaag en morgen trouwens zomers. Het gaat allemaal door in een hogere versnelling, dus geniet van uw zomer en geniet van Radio Emmeloord. Tot besluit deze, 10cc en O'Donna.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de

0: obviously did not go to the same school that I went to, Meatloaf, because two out of three would have got you an F, a failing grade.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
2: Rockart groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek.
3: Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed.
2: Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.

0: Listen, if you have a reason to ever get in touch with me, like to answer a question about the mystery song, or just to request a song, or simply to say hello, all you have to do is write me. It's rewindron@gmail.com.
1: Wonderful radio.
2: Hallo, ik ben Bart van Leeuwen en ik werkte van januari 1976 tot maart 1977 voor Radio Miamigo. Over dat radiostation is er nu het boek Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders, dat te koop is via de website www.miamigoboek.eu. Je leest daarin alles over de geschiedenis van het zendschip Miamigo en het gelijknamige radiostation dat de Spaanse badplaats Playa de Aro groot maakte. Wil jij lezen hoe we bij Radio Miamigo met live programma's zoals Baken 16 begonnen? Waarom ik het zendschip verruilde voor de programmastudio in Playa de Aro? En wat voor een wonderlijke situaties daar soms waren? Dan is dit boek een aanrader. Tot ziens in Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.
3: 192 Miamigo!

0: drie uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor 660.000 euro wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: listening to Rock and Roll Rewind, which is heard all over the world.
1: Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankomst van een schip en het was dan de Balkenlift.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica.ankervanmijnjeugd.nl.
6: Ron O'Quinn. He's

0: One radio station. One radio station. This music. All this music. This is Radio Emmeloid op DAB+.
1: Wat doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20, 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt!

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Vanmiddag raakten twee personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor €660.000 wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio Luxembourg.
3: The Stunt Air Force are there from the Moses, which is pretty high on the Luxembourg top 30 at the moment.
2: Radio Luxembourg.
4: Another great long weekend. Sunday night means it's top 20.
5: On the Saturday night edition of the 208 Sound Survey Show on the 20th of April, we play both sides for you in the trend-setting, pacemaking sound survey.
6: Keep us down, 27 in the world acclaimed China fame.
7: The weather word, it's going to be cool with sunny periods with an expected high of 16 degrees centigrade. That's 61 degrees Fahrenheit. Our next news 1 hour from now. This has been Dave Christian.
8: It's me,
9: this is the Paul Burnett Show on Radio Luxembourg.
10: Welcome to this week's 208 Top 20 Dateline Tuesday, the 7th of August, 1973. Simon Tate here for Paul Burnett. We have the summer hits of 73. From last week's Top 20, out went Elton John, Slade and Sylvia. And in come 3 new ones from Medicine Head, Barry Blue and First Choice. But before we can even get a glimpse of this week's Top 20... here comes a 208 new spin on the Decca label. This is Bloodstone.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now it's time for Late Night in the Attic with Paul Peters.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapayo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Laat ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: This is Late Night in the Attic with Paul Peters.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Italiaanse strijdkrachten hebben vanmorgen een olietanker uit de Russische schaduwvloot geïnspecteerd op de Middellandse Zee. De Torpaio voer onder Cameroense vlag en weigerde mee te werken. Italië zegt zich aan internationale regels te houden. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk passen wetten aan tegen deze schepen. Morgen geldt het Nationaal Hitteplan in heel Nederland vanwege tropische temperaturen van 30 tot 35 graden. Vooral ouderen moeten voldoende drinken en de hitte vermijden tussen 12 en 6. In het Zuidoosten geldt het plan al vanaf vandaag. Dinsdag blijft het warm en klam met kans op onweersbuien. Twee blushelikopters botsten bij Athene tijdens het bestrijden van bosbranden. Een Deense piloot en een Griekse coördinator kwamen om het leven toen hun helikopter neerstortte. De andere heli, met een Britse piloot, keerde terug. Onderzoek naar de oorzaak loopt. Een 74-jarige Nederlandse automobilist raakte vast op een stenen trap in Blankenbergen. Hij volgde zijn navigatie-app en reed per ongeluk de trap in de Kerkstraat op. De bestuurder was niet onder invloed. De auto moest worden weggetakeld. De schade aan de trap wordt nog onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt nog en er waait een matige oostelijke wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hele goede avond, beste mensen. Dit is het programma Music Specials van Radio Emmeloord. Live vanavond, want ik ben weer terug van weg geweest. Maar vanavond dus geen special liedjes uit de losse pols, zoals ik dat noem. Geen special dus, maar wel een hele mooie selectie heb ik voor u uitgekozen. Wat dacht u van deze? Om te beginnen, de soundtrack uit de film The Jazz Singer. Hier is Neil Diamond met Summer Love.

Via Alvaro Soler. Ja, dat liedje moet je meezingen. Ik had even niet in de gaten dat de microfoon al stond. Dank u. Ja, hij bezong in Sofia. Alvaro Soler. Deze Spaans-Duitse zanger had er een hit mee in 2016. Hij had namelijk een Spaanse moeder en een Duitse vader. Ja, dat heeft niks met die hit te maken natuurlijk. Alvaro Soler. Ik hou van dit soort muziek. Is it time? Ja, het is tijd voor de baby's.

Isn't it time door the babies? Ja, en de naam The Babies is ontstaan als grap. Omdat geen enkele platenmaatschappij die wilde hun demo's beluisteren. Maar toen ze eenmaal succes kregen, hebben ze de naam The Babies aangehouden. Ja, gelijk hebben ze. En we gaan verder met Johnny Tillotson. Met het hele gevoelige Then You Can Tell Me Goodbye.

0: Bernie Tillotson was dat. En we kennen hem natuurlijk van It Keeps Right On My Hurting. De Keep Runt Om De Hut Heen, zongen we dan. Hardix By The Number zong die ook. En Poetry In Motion. Ja, deze is niet zo heel erg bekend. Then You Can Tell Me Goodbye. Het kwam in 1964.
1: Radio Emmeloord. De hele zomer lang.
2: De hele zomer lang. Met de beste hits voor jong en oud.

0: Paul Carrick was dat en hij bezong hoe het is om in een bubbel te leven. Live, live in a bubble, zo moet ik het zeggen. En het komt van het album These Days uit 2018. Had ik al gezegd dat hij in oktober weer naar Nederland komt? Vast wel, want ik kan het niet nalaten. Ja, hij komt in oktober dus weer naar Nederland met de band. Ja, ik kijk er naar uit. We gaan verder met de Gator Vocal Band. Ja, ik draai wel vaker muziek van deze gospelgroep, want ze zingen namelijk heel erg mooi. Hier zijn ze met Whole Lot of Shaking Going On.
1: There was Paul and Silas stuck down in that jail.

0: vocal band met There's a Whole Lot of Shaking Going On. Ze zijn opgericht door Bill Gaither. En Bill Gaither is een bekende Amerikaanse zanger, songwriter van hedendaagse christelijke muziek en van Southern Gospel Music.
1: Dit is Radio Emmeloord op AM en DAB+.
0: Ja, en het is precies 8:55 geworden. En dit is het programma Music Specials van Radio Emmeloord. Iedere zondagavond te beluisteren. Hier op DAB+. Van 7 tot 7 zijn we ook op de middengolf. Op de 747. En natuurlijk online te beluisteren. Radio Emmeloord. Dromen, maar dan op zijn Spaans. Daar gaat het volgende liedje over. Het wordt gezongen door een van mijn favoriete Spaanse zangers. Diego Torres. Sueños. Maar dan is

Sueño is gezongen door Diego Torres. Ja, en ik zei Spaanse zanger, maar dat is niet zo. Ja, hij zingt wel in het Spaans, maar hij komt uit Argentinië. Diego Torres, onthoud die naam. Ik vind het heerlijke muziek. Ja, het is heel anders nu. Iets rustigers. Orleans met Fresh Wind.

0: ze hadden hits met Dance With Me, Still The One. Maar deze was in 1975 en het kwam van het album Let There Be Music. Ja, waar zouden we zijn zonder muziek, mensen? Ik zou het niet weten. Dit was Orleans met Fresh Wind. Ja, een tijd terug draaide ik, een week of twee terug denk ik, draaide ik I'll See You In My Dreams. En dat was van Joe Brown met zijn ukulele. Maar hij heeft nog veel meer mooie muziek gemaakt. Wat dacht je van deze? You Remember Me.
1: There's a girl who brings me flowers.

Heerlijke muziek van Joe Brown. Ja, je moet hem echt eens opzoeken, want de man heeft, hij komt uit Brittannië, ik dacht uit Engeland, heeft hele mooie muziek gemaakt. Dit is een beetje country-achtig. You Remember Me, zo heet het liedje. En het komt van het album 56 and Taller Than You Think. Hij is langer dan je denkt. Inmiddels is hij al 85 trouwens. Het trio, weer eens. En met trio bedoel ik drie dames die alle drie heel mooi kunnen zingen. En zeker als ze dat samen doen. Linda, Emmylou en Dolly met Do I Ever Cross Your Mind?

is de titel van het liedje Do I Ever Cross Your Mind? Linda Ronstadt, Emmylou Harris en Dolly Parton. En het is geschreven door Dolly Parton. Ja, je kunt van alles over haar zeggen. Doe ik niet, want ze schrijft haar meeste liedjes zelf. En daar heb ik altijd heel veel respect voor. Neil Diamond weer, ik had hem al beloofd, met een typisch Neil Diamond liedje. Het is onlangs pas uitgebracht. Het komt van het gelijknamige album Wild at Heart.

Wild at Heart van het gelijknamige album van Neil Diamond met liedjes die hij jaren geleden al heeft opgenomen. Maar onlangs zijn ze pas uitgebracht. En ja, het is een typisch Neil Diamond liedje. Heel erg mooi. En dan gaan we verder met, dan moet ik even zoeken. Ja, daar ben ik weer. Jason Mraz met een liedje van het album Mr. A to Z. A to Z uit 2005 en het heet Bella Luna.

jazzy liedje. Mooi gezongen door Jason Mraz. Mooie maan, Bella Luna. En als u vaker naar dit programma luistert, dan weet u vast dat ik de muziek van Matt Monroe heel erg mooi vind. Daar is hij al. Prachtige stem had de man. Mooie, melodieuze muziek. Hier is hij met Walk Away. Ja, zo.

prachtig. Kippenvel heb ik altijd als ik die man draai. Matt Monroe met Walk Away. Bijna, het is nog niet helemaal afgelopen. We gaan verder met bijna de laatste voor vanavond. Ja, Eric Clapton. Altijd perfect om mee af te sluiten. Dat doe ik dus ook vaak. Deze keer heb ik gekozen voor How Deep Is The Ocean. Eric Clapton.

Oh, dit is toch prachtige muziek. Er kwam nog even een riedeltje achteraan. How Deep Is The Ocean, gezongen door Eric Clapton. En ik zat net zo te denken tijdens dit liedje. Het wordt tijd dat ik weer eens een special ga doen over Eric Clapton. Ja. Nou, het uur is weer voorbij. En zometeen komt Paul Peters met Late Night in the Attic. Ook mooie muziek. U hoort nog een stukje van de Soul Trent Orchestra met Summer Madness. Dank voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. Dag.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Italiaanse strijdkrachten hebben vanmorgen een olietanker uit de Russische schaduwvloot geïnspecteerd op de Middellandse Zee. De Torpaio voer onder Cameroense vlag en weigerde mee te werken. Italië zegt zich aan internationale regels te houden. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk passen wetten aan tegen deze schepen. Morgen geldt het Nationaal Hitteplan in heel Nederland vanwege tropische temperaturen van 30 tot 35 graden. Vooral ouderen moeten voldoende drinken en de hitte vermijden tussen 12 en 6. In het Zuidoosten geldt het plan al vanaf vandaag. Dinsdag blijft het warm en klam met kans op onweersbuien. Twee blushelikopters botsten bij Athene tijdens het bestrijden van bosbranden. Een Deense piloot en een Griekse coördinator kwamen om het leven toen hun helikopter neerstortte. De andere heli, met een Britse piloot, keerde terug. Onderzoek naar de oorzaak loopt. Een 74-jarige Nederlandse automobilist raakte vast op een stenen trap in Blankenbergen. Hij volgde zijn navigatie-app en reed per ongeluk de trap in de Kerkstraat op. De bestuurder was niet onder invloed. De auto moest worden weggetakeld. De schade aan de trap wordt nog onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt nog en er waait een matige oostelijke wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Fabulous 50s Radio Show.
3: Hello there, welcome along to this week's Fabulous 50s Radio Show. I'm Paul Peters and Jeff is just putting his handkerchief away because I said to him, are you ready? We're just about to go on the air. He takes out his handkerchief and starts blowing his nose. Are you ready now?
4: Yes.
3: Oh, good. Well, we'll start.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nationaal Monument op de Dam werd rond 5:15 beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie arresteerde een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Eén verdachte blijft vastzitten. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. Een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator raakten bewusteloos en overleden later in het ziekenhuis. Hun helikopter stortte neer na de aanvaring. De slachtoffers zijn overleden aan hun verwondingen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Italiaanse militairen inspecteerden vanmorgen per helikopter de olietanker Toa Payo op de Middellandse Zee. Het schip staat op de EU-sanctielijst als Russische schaduwvloottanker. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van een Grieks marineschip en een Pools vliegtuig. De kapitein werkte niet mee. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. Ondanks Trumps aankondiging over een historische wapenstilstand blijft Israël Gaza aanvallen. 18 Palestijnen kwamen om, het hoogste aantal in weken. Israëlische minister Cohen bevestigt dat de aanvallen doorgaan. Israël bezet nu meer dan 60% van de Gazastrook. De situatie blijft gespannen. Het Nationaal Monument op de Dam is vanochtend beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie arresteerde een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Eén blijft vastzitten, de ander is vrij, maar blijft verdachte. Tienduizenden migranten staken deze week de grens over naar Ceuta. Het officiële dodental is gestegen naar 83. Families uit heel Marokko wachten bij de grens op nieuws over vermiste dierbaren, vooral minderjarigen. Mensenrechtenorganisatie AMDH meldt dat geen enkele organisatie informatie verstrekt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Beleef de Nachtwacht bij Radio Emmeloord en Solo Radio.

het licht opeens verdwijnt. Maar lieve meid, ik ben jouw vader en zal er altijd voor je zijn. Ik ben al ver over de helft heen.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tehrik-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist. Het weer tot